Meer dan 50.000 asielzoekers die wachten nog op zo'n besluit. Er is veel internationale woede over de behandeling van activisten van de flotilla door Israël. Nederland roept daarom de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook Italië, Canada, Frankrijk en Spanje doen dat. De activisten werden op internationale wateren opgepakt en werden in Israël ruw behandeld. De beelden werden gedeeld door een extreemrechtse minister. Premier Jette noemt de behandeling van de activisten mensonterend. Heeft president Herzog aangesproken en verwacht dat de activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook andere landen hebben stevige kritiek. De finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd nog in. Het weer. Het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken. Later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 3 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn het niet eens over de oorlog tegen Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke weg bewandelen, omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Netanyahu wil de oorlog juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet dat binnen 6 maanden, maar dat zou tot wel 10 jaar kunnen duren. En de Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. De club verloor het beroep in de zogenoemde Spygate-zaak. Southampton had een paar dagen voor een wedstrijd in de play-offs zijn tegenstander bespioneerd op trainingen en dat mag niet. De club erkende de fout, maar vond de straf te hoog. Hull City en Middlesbrough gaan nu uitmaken wie er zaterdag promoveert naar het hoogste Engelse niveau. Het weer nog. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 11 overdag. Eerst nog wat wolken. Later breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden. En de komende dagen wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Venray.
1: Het nieuws van 4 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend dan keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. En de zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dus de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. En de Europa League is dit jaar gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. En de finale in Istanbul was 1-richtingsverkeer. Het weer tussen graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken. Later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Omroep Venray dit. Deze week

0: Draai.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen die via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatieke bewandeling voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. En de zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dat is de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Vrijdag volop zon en een stuk warmer, zeker 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd na een periode van herstel, dat zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Meer huizenbezitters hebben grote moeite met het betalen van hun woonlasten. Ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen en meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. In het zuiden van Portugal zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man. Die ging daarop naar de politie. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun ouders met een blinddoek waren achtergelaten. De Portugese kinderbescherming heeft zich over de kinderen ontfermd. Volgens Portugese media heeft de vader melding gedaan bij de Portugese politie. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht en ze wordt gezocht door de politie. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg uit Duitsland. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs in 44 jaar tijd. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend dan blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden met temperaturen boven de 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Dat is allemaal vanwege de drukte. Ruim een derde van de mensen met een NHG-hypotheek zegt net genoeg of zelfs niet genoeg geld te hebben om hun woonlasten te blijven betalen. Meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. En de 44-jarige heeft Aston Villa weer een Europese hoofdprijs gewonnen. De voetbalploeg uit Birmingham won de finale van de Europa League. Duitse Freiburg werd met 3-0 geklopt. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is hier en daar al wat drukker aan het worden. Bijvoorbeeld op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt De Hocht. 3 kilometer waar je 10 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: 24 uur per dag, uw nieuwsbron uit eigen regio. Omroepvendraai.nl

0: Venray.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen ook nog problemen blijven in Ter Apel. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen toe.
3: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn en daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
2: Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. In Portugal zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan de agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Ze gaan om een gezin uit Frankrijk. De politie is op zoek naar de moeder. Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse club won met 3-0 van Freiburg. Onder meer dankzij dit doelpunt.
4: McGinn. Buendia! Zo! Die is ook mooi. Die is nog flyer. En zo wordt het een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
2: Freiburg scoorde dus niet en voor Aston Villa is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. In 1982 won de club uit Birmingham de Europa Cup 1. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. En in het binnenland kan het zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt verder en verder op gang en het wordt drukker onderweg. Dat merk je bijvoorbeeld op de A2 Maastricht-Eindhoven. Voor knooppunt De Hocht een file van 4 kilometer en 15 minuten. Er staat een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. Verder de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. 3 kilometer, 10 minuten. En dan de A67 nog Venlo-Eindhoven. Voor knooppunt Leendeheide 2 kilometer en een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
7: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
8: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
7: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 tot 80 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en een staakt het vuren wil verlengen. In Portugal zijn twee jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Het zou gaan om een gezin uit Frankrijk. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag steeds meer zon. Het wordt 18 tot 22 graden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt alsmaar drukker onderweg. De spits komt verder en verder op gang. Onder andere een file op de A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Klaverpolder. 5 kilometer en 15 minuten door een pechgeval. Er staat een kapotte vrachtwagen. Er is 1 rijstrook dicht. Verder viel op de A2 naar Eindhoven tussen Weert en Leende. 9 kilometer, 10 minuten. En dan de A58 nog, Tilburg-Eindhoven. Tussen Moergestel en Best. 11 kilometer, waar je 10 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke dag, ook voor jou.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken twee keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Het plan was om Leidekkers, bekend als Bolle Jos, op te pakken bij een boottocht in internationale wateren. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 tot 80 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloots zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken in dit geval. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump van de VS heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Het weer, eerst nog wolken, later zon, het wordt 18 tot 22 graden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een drukke ochtendspits. En ook in de regio is het behoorlijk aansluiten hier en daar. Zo is er nu ook een ongeluk gebeurd op de A59 richting Den Bosch bij Oosterhout. De weg is helemaal dicht. Onbekend hoe lang dat gaat duren. Verder op de A67 een file richting Eindhoven. Tussen knooppunt Zuiderheiken en afrit Panningen. 5 kilometer, 15 minuten, komt er een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is afgesloten. Verder is het bijzonder druk op de A27, Breda-Gorkum, tussen Oosterhout en Gorkum, ongeveer 20 kilometer en 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Omroep Venray tipt. Dit is deze week

0: kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Drukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
0: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht, omdat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt aan verslaggever Jeroen de Jager dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
4: There is a toilet, but you can't take a shower.
5: You couldn't take a shower, dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
4: Not yet.
5: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
4: Yesterday afternoon, maybe at 4, 5.
3: Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos samen met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging, is onduidelijk. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. En dat ondanks een toezegging van toenmalig zorgminister Kuipers. Die zegt dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken, vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
6: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak, die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken.
3: Volgens Kuipers hadden waarschijnlijk tot zo'n 4000 coronadoden kunnen worden voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. Het weer, een mix van zon en wolken, blijft droog en er staat bijna geen wind. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is nog steeds in volle gang en helaas nog niet echt bepaald op zijn retour. Meerdere files vallen op in de regio, onder andere de A59 naar Den Bosch. Bij knooppunt Hooipolder is de weg helemaal dicht na een ongeluk. De vertraging is vrij fors, je kunt beter omrijden via Breda over de A16 en de A27. Ook op de A67 is het druk, Venlo-Eindhoven, tussen Zuiderheiken en Panningen, 4 kilometer, 20 minuten. En dan de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en Gorkum zelf, 12 kilometer en een kwartier. De rest van de files die er nog staan zijn allemaal korter dan 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Bols Wonen en Slapen.
9: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op Pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
10: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag. Van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg WOF Razing Groenteproducties op Facebook.
9: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend. Bij Pools in Horst en op pools.nl.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht overheerste de bewolking en bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting is de temperatuur gedaald naar zo'n 11 graden als minimum. Het is ook droog gebleven. Vanmorgen is het eveneens bewolkt, maar na de middag breekt de zon op steeds meer plaatsen door. En tijdens zonnige periode halen we vanmiddag een maximumtemperatuur van maar liefst 23 graden. Er staat in het algemeen een zwakke, af en toe matige wind uit een zuidwestelijke tot westelijke richting en het blijft de hele dag droog.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog helaas hier en daar wat file in de regio. Maar op de meeste plekken lijken de files wel echt langzaam maar zeker een beetje op te lossen. Wel een ongeluk met een vrachtwagen erbij op de A59 richting Den Bosch. Bij Os is de weg helemaal dicht. Omrijden kan over de A50 en de A2. Ook de A59 richting Den Bosch is nog dicht bij knooppunt Hooipolder. Dat duurt nog tot ongeveer 9:45. Omrijden kan daar via de zuidkant van Breda over de A16 en de A27. En verder nog de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam. 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 10 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte een noodopvang in. Daar waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van ruim 80 miljard dollar behaald. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Ondanks deze cijfers steeg het aandeel van Nvidia niet erg hard. Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer komen. De Joodse school Geider in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een dreigende situatie. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen waar onderzoek naar wordt gedaan, meldt de regionale omroep NH. Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam daarop extra veiligheidsmaatregelen rond de school. Joodse instellingen in de stad worden al jaren zwaar beveiligd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen, maar werden door Israël meegenomen. Ze werden volgens premier Jette op een mensonterende manier behandeld. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB.
5: Door een ongeluk viel op de A59 Os Den Bosch voor Os zelf. De weg is daar helemaal dicht na een ongeluk met een vrachtwagen. Twee vrachtwagens zelfs. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2. Het is ook druk op de A58 Breda-Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot. 9 kilometer waar je bijna een half uur langer over doet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
7: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
8: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets online of aan de theaterkassa.
7: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
9: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het weerdaags wandelevenement Vendraai van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus.

0: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
1: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De Maastrichtse archeoloog die mogelijk het skelet van D'Artagnan heeft gevonden, heeft gisteren enkele uren in de cel gezeten. Hij heeft botresten achtergehouden, maar die zijn eigendom van de gemeente. De politie heeft herkenbare beelden naar buiten gebracht van een man die een 96-jarige vrouw in Vaals heeft opgelicht. Hij maakte €2000 buiten. En de rode lichten van 14 windturbines rond Nederweert en Leudal gaan binnenkort 's nachts uit. Dat is vanwege overlast. Alleen bij naderende vliegtuigen gaan ze weer aan.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 11 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het einde van de middag landden de activisten in Istanbul. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn vanmorgen weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen, omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte voor één nacht een noodopvang in. Er waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat pas aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land een trainingskamp verplaatsen. Dat zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor een WK. De ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen volop zon en dan 26 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
6: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
7: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
6: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht overheerste de bewolking en bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting is de temperatuur gedaald naar zo'n 11 graden als minimum. Het is ook droog gebleven. Vanmorgen is het eveneens bewolkt, maar na de middag breekt de zon op steeds meer plaatsen door. En tijdens zonnige periode halen we vanmiddag een maximumtemperatuur van maar liefst 23 graden. Er staat in het algemeen een zwakke, af en toe matige wind uit een zuidwestelijke tot westelijke richting en het blijft de hele dag droog.

0: Kiss.
1: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
2: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
3: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
2: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
3: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De Maastrichtse archeoloog die mogelijk het skelet van D'Artagnan heeft gevonden, heeft gisteren enkele uren in de cel gezeten. Hij heeft botresten achtergehouden, maar die zijn eigendom van de gemeente. De politie heeft herkenbare beelden naar buiten gebracht van een man die een 96-jarige vrouw in Vaals heeft opgelicht. Hij maakte €2000 buiten. En de rode lichten van 14 windturbines rond Nederweert en Leudal gaan binnenkort 's nachts uit. Dat is vanwege overlast. Alleen bij naderende vliegtuigen gaan ze weer aan.
5: Omroep Venray.
6: Het nieuws van 12 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van $80 miljard. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij, toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het terrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers af te schrikken. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Hoeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
9: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
10: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
9: Ontdek Schouwburg Venray op jouw manier. Met onder andere Stef Bos, Dolf Jansen, de Drieës, de Vrijbuiters, Gerard van Maasakkers en vele anderen. Reserveer snel

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal.
1: Het Openbaar Ministerie verdenkt oud-volleyballer Ramon M. naast ontucht met een slachtoffer van 10 jaar... nu ook van tientallen gevallen van online misbruik. Er zijn bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd, vooral jongens vanaf 8 jaar. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat de dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. In maart ging op dezelfde school een explosief af. En het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Er is in het gebied een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. Het weer, zon en wat dunne wolkenvelden. Vanmiddag maximaal 22 graden.
2: Omroep Venray tipt. Deze week.

0: verse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een aanrijding tussen twee auto's in Maastricht gisteravond kwam door een verkeersruzie. Eén inzittende raakte gewond, de rest vluchtte te voet weg. De Maastrichtse archeoloog die mogelijk het skelet van D'Artagnan heeft gevonden, heeft gisteren enkele uren in de cel gezeten. Hij heeft botresten achtergehouden, maar die zijn eigendom van de gemeente. En de politie heeft herkenbare beelden naar buiten gebracht van een man die een 96-jarige vrouw in Vaals heeft beroofd. Hij maakte sieraden en 2000 euro buiten.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 1 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht in het aanmeldcentrum, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. De peuken zijn in 4 dagen tijd rondom het ziekenhuis verzameld. Ondanks het rookverbod steken veel mensen op het terrein een sigaret op, dus voert het ziekenhuis in Breda actie. Het hoopt rokers zo te ontmoedigen. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat vooral door het gunstige weer. Het zijn er ruim 50 meer dan het oude record, dat stamt uit 2019. Misschien loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden, in het binnenland maximaal 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen veel zon en droog. En dan kan het maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
5: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
6: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
7: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Letteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
6: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend. Bij Pools in Horst en op pools.nl.
8: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het weerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvenray.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
7: nu ook bij de Grafische Bron. Kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. De politie heeft herkenbare beelden naar buiten gebracht van een man die in Vaals een 96-jarige vrouw heeft opgelicht en beroofd. Hij heeft sieraden en 2000 euro buit gemaakt door zich voor te doen als medewerker van een beveiligingsbedrijf. Hij is vastgelegd door bewakingscamera's van pinautomaten in onder meer kerkraden. De Maastrichtse archeoloog Wim Dijkman is weer vrij. Hij zat gisteren enkele uren in een politiecel. Zijn arrestatie gaat over het mogelijke skelet van D'Artagnan. De gepensioneerde archeoloog heeft die resten gevonden, maar ze zijn eigendom van de gemeente Maastricht. Een deel van het materiaal was in München voor onderzoek, maar Dijkman heeft het daar opgehaald en achtergehouden. Dat de in Maastricht gesneuvelde Franse held mogelijk ook in Maastricht begraven is, houdt Wim Dijkman al tientallen jaren bezig.
1: Bijna 30 jaar geleden intussen. Ik was op een congres in Parijs en daar ontmoette ik Odile Bordas. Odile Bordas is de biografe van D'Artagnan. En zij vroeg me, waar kom je vandaan? Ik zeg, ik kom uit Maastricht. Oh, interessant, zei ze toen. En wat doe je voor beroep? Nou, ik ben archeoloog. Jij moet hem vinden.
0: Dijkman heeft de achtergehouden botresten afgegeven. Hij moet zich vandaag wel nog melden op het politiebureau. De politie van de basiseenheid Venray-Gennep meldt de vondst van 1000 illegale vapes. Die werden ontdekt bij een verkeerscontrole. Wanneer en waar, zegt de politie niet. De bestuurder van de auto waarin de vapes werden vervoerd was onder invloed van drugs. En de gemeente Landgraaf is nog niet begonnen met het toezicht door drones. Het plan was om daar in januari mee te gaan experimenteren, maar er wordt nog niet gevlogen. Waarom is niet bekend. De drones zouden gebruikt worden als aanvulling op het normale toezicht door BOA's. Het weer droog en vrij zonnig, minder wind dan gisteren. En vanmiddag wordt het maximaal 23 graden.
2: Je voelt je thuis.

0: Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
1: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
0: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
1: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
0: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
1: Duur?
0: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
2: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie je ook bovee.nl of Facebook.
3: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
4: Ha, lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
3: Het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
5: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Twee auto's zijn gisteren op elkaar gebotst in Maastricht na een verkeersruzie en achtervolging. Eén iemand raakte daarbij gewond. Chemiebedrijf Gemmelot heeft excuses aangeboden over de overlast die het gefakkel heeft veroorzaakt. De buurtbewoners klaagden er dit weekend over bij het chemiebedrijf. De politie heeft herkenbare beelden gedeeld van een verdachte die stal €2000 van een 96-jarig slachtoffer uit Vaals.
6: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 2 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moest wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar die granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Nog nooit hebben zoveel mensen op één dag de top van de Mount Everest behaald. Mede door het gunstige weer lukte het 274 mensen om gisteren de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Dat zijn er 50 meer dan het vorige record uit 2019. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18 en de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen is er veel zon. Het is dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
8: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
6: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmorgen vroeg we aan de eerste wolkenvelden, maar in de loop van de ochtend brak op steeds meer plaatsen de zon goed door. Om 12 uur schommelde de temperatuur in onze regio zo rond de 19 à 20 graden. Vanmiddag zijn door zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden of stapelwolken. Het blijft de hele dag droog. Er staat een zwakke, af en toe matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt vanmiddag uit op zo'n 23 graden.

0: BTW-vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
1: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boxsprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
2: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
3: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Twee auto's zijn gisteren op elkaar gebotst in Maastricht na een verkeersruzie en achtervolging. Eén iemand raakte daarbij gewond. Chemiebedrijf Gemmelot heeft excuses aangeboden over de overlast die het gefakkel heeft veroorzaakt. De buurtbewoners klaagden er dit weekend over bij het chemiebedrijf. De politie heeft herkenbare beelden gedeeld van een verdachte die stal €2000 van een 96-jarig slachtoffer uit Vaals.
5: Omroep Venray.
6: Het nieuws van 3 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-advocaat Ines Wesky hoeft niet opnieuw de cel in. Volgens de rechtbank in Rotterdam is Wesky wel schuldig aan het doorspelen van berichten naar crimineel Ridouan Taghi, maar heeft de strafzaak al genoeg gevolgen gehad voor de oud-advocaat. De rechter legt haar daarom een straf op die gelijk is aan het aantal dagen dat Wesky al vast heeft gezeten, namelijk 42. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Tegen Kamerlid Gidi Markussower zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Het OM verwacht dat dat aantal de komende dagen nog op zal lopen. De leider van groep Markussower zei in een interview dat Palestijnen de vernietiging van hun gebied over zichzelf hebben afgeroepen. Ook sprak hij in Loosdrecht met een demonstrant over omvolking. Het OM zal op basis van de aangiftes de zaak gaan beoordelen. In de Marokkaanse stad Fes zijn minstens 4 mensen omgekomen na het instorten van een appartementencomplex. Ook raakten 6 mensen gewond. Het gebouw van 4 verdiepingen stortte vannacht in. Onder het puin wordt nog gezocht naar overlevenden. Gebouwen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. In Fes storten vaker gebouwen in. De laatste keer was in december. Toen kwamen er 22 mensen om. De Duitse keeper Manuel Neuer is opgenomen in de selectie van Duitsland voor het WK voetbal. De 40-jarige doelman was al 2 jaar gestopt als international, maar keert nu terug voor het wereldkampioenschap in juni. Neuer staat al sinds 2010 bij alle WK's onder de lat bij Duitsland. Hij speelde al 124 wedstrijden voor de nationale ploeg. Het weer, veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen ook veel zon. Het blijft droog en het kan dan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
8: Boksen zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
9: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen. Want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam, mam, luister je wel?
8: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
10: Hoeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.

0: Goedemiddag, dit is het LE Nieuws. Twee auto's zijn gisteren op elkaar gebotst in Maastricht na een verkeersruzie en achtervolging. Eén iemand raakte daarbij gewond. Volgens de politie begon het verkeersconflict in België en waren er meerdere auto's bij betrokken. Na de botsing tussen twee auto's is de rest gevlucht. Er is nog niemand aangehouden. Chemiebedrijf Gemmelot heeft excuses aangeboden voor de overlast die het gefakkel heeft veroorzaakt. Buurtbewoners klaagden er dit weekend over bij het chemiebedrijf. Ook op social media deelden ze de overlast. Sinds midden maart was er onderhoud aan onder andere een kraker. Afgelopen week kon die kraker opnieuw opstarten, maar daarbij kwamen tijdelijk gassen vrij. Hoewel de volledige opstart nog niet officieel klaar is, is de grootste overlast volgens Gemmelot wel afgelopen. De politie heeft herkenbare beelden gedeeld van een verdachte. Die lichtte een 96-jarig slachtoffer uit Vaals op. Met een gestolen pinpas pinde de verdachte in totaal €2000. De man kreeg 2 weken om zich te melden, maar heeft dit niet gedaan. Prinses Laurentien geeft vandaag een lezing in het gouvernement. Daarbij staat Marie-Gijs Repagne uit Heerlen centraal. Zij was in 1919 het eerste vrouwelijke statenlid van Limburg en Nederland. Op haar komst waren ze niet voorbereid, vertelde ze in 1969.
1: Maar er was niet eens een damestoilet aanwezig. En in allerijl is er toen voor mij alleen een damestoilet gemaakt in dat paleis van de gouverneur. Dus dat vond ik wel een grappig idee, dat ik mijn eigen toiletje had daarboven.
0: Nog altijd is er een verschil tussen mannen en vrouwen in Nederland. Volgens het CBS verdienen vrouwen in het bedrijfsleven voor hetzelfde werk per uur 6,1% minder. Om dit te doorbreken wil minister Velbrief dat bedrijven openheid van zaken geven rond bijvoorbeeld het salaris.

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar Aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Chemiebedrijf Gemmelot heeft excuses aangeboden voor de overlast die het gefakkel heeft veroorzaakt. De buurtbewoners klaagden er dit weekend over bij het chemiebedrijf. Een 40-jarige man uit Heerlen blijft langer vastzitten in voorarrest. Hij wordt ervan verdacht zijn partner te hebben opgesloten in haar eigen huis en haar vandoor te zijn gegaan met hun kinderen. Twee auto's zijn gisteren op elkaar gebotst in Maastricht na een verkeersruzie en achtervolging. Eén iemand raakte daarbij gewond.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 4 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie om die mensen te helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Vorig jaar kwamen er 25.000 klachten binnen over slechte communicatie van de overheid. De ombudsman zegt dat het een keuze is van de overheid om burgers niet actief te benaderen om hulp te bieden. Want de kennis over wie er hulp nodig heeft, zou er wel zijn. Door het gebrek aan initiatief vanuit de overheid komen burgers volgens de ombudsman soms onnodig in de problemen. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school. Het is nog onduidelijk waar de jongen precies van wordt verdacht, laat de politie weten na berichtgeving van het Parool. De school in Amsterdam werd gisteravond telefonisch bedreigd. De minderjarige jongen is diezelfde avond aangehouden. De Joodse school bleef vandaag gesloten en er is extra beveiliging. Bij het gebouw ging in maart een explosief af. De burgemeester sprak toen van een aanslag. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. Volgens de rechter heeft de zaak al zoveel gevolgen voor haar gehad dat meer straf geen zin heeft. Door klimaatverandering vallen steeds meer hittedoden als de overheid geen maatregelen neemt. De Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad wijzen verder op een grotere kans op huidkanker en nieuwe infectieziekten. De overheid zou er daarom bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat huizen en scholen hittebestendiger worden. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je ruim een half uur vertraging. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel staat 6 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid 11 kilometer en een half uur vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechte rijstrook daar dicht. En tussen Eindhoven en Helmond rijden op dit moment geen treinen door een seinstoring. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
7: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
8: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op Pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
9: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het weerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
2: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school in Amsterdam. De school werd gisteravond telefonisch bedreigd en bleef vandaag dicht. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legde haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. De politie heeft al 20 aangiften binnen tegen Kamerlid Gidi Markeszower. Hij zei in een interview onder meer dat Nederland Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld wil tegenhouden. En hij sprak ook over omvolking. Het weer, vrij zonnig de rest van de dag. Vannacht ook helder en het koelt af tot 10 graden. Morgen volop zon en dan zo'n 25 graden.
1: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vielen op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Kerkdriel heb je een kwartier vertraging. En dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Dan de A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. 20 minuten vertraging. Er heeft daar een vrachtwagen met pech gestaan, maar ook hier is de weg weer vrijgegeven. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein een uur vertraging, dat komt door een ongeluk. Dan bij Eindhoven op de randweg N2 richting Maastricht, tussen Eindhoven Airport en Knooppunt de Hocht, 30 minuten vertraging. Hier zijn twee rijstroken dicht en dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Omroep Venray tipt. Dit is deze week

0: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
1: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
0: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect.

0: iets voor gezinnen.
1: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
2: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Voormalig honorair consul van Frankrijk, Camille Oostwegel, heeft onbegrip voor de arrestatie van archeoloog Wim Dijkman. Die werd gisteren aangehouden omdat hij de botresten van D'Artagnan na DNA-onderzoek naar Nederland had meegenomen. Chemiebedrijf Gemmelot heeft excuses aangeboden voor de overlast die het fakkelen heeft veroorzaakt. De buurtbewoners klaagden er dit weekend over bij het chemiebedrijf. Een 40-jarige man uit Heerlen blijft langer in voorarrest. Hij wordt ervan verdacht zijn partner te hebben opgesloten in haar eigen huis en er vandoor te zijn gegaan met hun kinderen.
4: Omroep Venray.
1: Het nieuws van 5 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden, op verzoek van asielminister Van den Brink. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van een falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5000. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor medische zorg Bruno Bruins en oud-minister van Justitie Vert Grapperhaus. Ook oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel is gevraagd om langs te komen. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag en werd begin mei doodgevonden in zijn huis. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies, heeft een lichtere straf gekregen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf voor de ontploffing 4 jaar geleden. De man installeerde een laadpaal, maar raakte per ongeluk een gasleiding. Het huis stortte volledig in, een bewoner en de monteur raakten gewond. Het weer, veel zon en wat wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder, het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land is het druk. Er staat net geen 200 kilometer file. Op de A2 richting Utrecht heb je tussen Bokstel Noord en Kerkdriel een 30 minuten vertraging. 3 kwartier extra ben je kwijt op de A50 Eindhoven-Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. 25 minuten vertraging door een ongeluk. Rechter rijstrook is dicht. En op de A59 Den Bosch richting Os. Voor het knooppunt Paalgraven heb je 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
8: Boxen zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Altijd vers.
7: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
8: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Goedemiddag, dit is het LA Nieuws. Chemiebedrijf Chemelot heeft excuses aangeboden voor de overlast die het gefakkel heeft veroorzaakt. Buurtbewoners klaagden er dit weekend over bij het chemiebedrijf. Ook op social media deelden ze de overlast. Sinds midden maart was er onderhoud aan onder andere een kraker. Afgelopen week kon die kraker opnieuw opstarten, maar daarbij kwamen tijdelijk gassen vrij. Hoewel de volledige opstart nog niet officieel klaar is, is de grootste overlast volgens Chemelot wel afgelopen. Een 40-jarige man uit Heerlen blijft langer vastzitten in voorarrest. Hij wordt ervan verdacht zijn partner vorig jaar maart te hebben opgesloten in haar eigen huis. Daarna zou de man met hun kinderen in de auto zijn gestapt. Volgens justitie wilde Najib C. naar het buitenland vluchten. Zelf verklaarde hij vandaag tijdens een voorbereidende zitting in de rechtbank in Roermond dat hij niet zichzelf was op dat moment en niet van plan was te vluchten. Twee auto's zijn gisteren op elkaar gebotst in Maastricht na een verkeersruzie en achtervolging. Eén iemand raakte daarbij gewond. Volgens de politie begon het verkeersconflict in België en waren er meerdere auto's bij betrokken. Na de botsing tussen twee auto's is de rest gevlucht. Er is nog niemand aangehouden. Prinses Laurentien geeft vandaag een lezing in het gouvernement. Daarbij staat Marie Gijsseren-Panje uit Heerlen centraal. Zij was in 1919 het eerste vrouwelijke statenlid in Limburg en Nederland. En op haar komst waren ze dus niet voorbereid, vertelde ze in 1969.
1: Maar er was niet eens een damestoilet aanwezig. En in allerijl is er toen voor mij alleen een damestoilet gemaakt in dat paleis van de gouverneur. Dus dat vond ik wel een grappig idee, dat ik mijn eigen toiletje had daarboven.
0: Nog altijd is er een verschil tussen mannen en vrouwen in Nederland. Volgens het CBS verdienen vrouwen het bedrijfsleven voor hetzelfde werk per uur 6,1% minder. Om dit te doorbreken wil minister Velbrief dat bedrijven openheid van zaken geven rond bijvoorbeeld het salaris. En goed nieuws, als je een huis zoekt in Gulpen-Wittem, begin dit jaar lag de prijs voor een gemiddelde bestaande koopwoning iets lager dan vorig jaar. Daarbij gaat het om 1%. Dat blijkt uit analyses van het CBS en het Kadaster. In de rest van Limburg zijn de prijzen juist gestegen. Gemiddeld gaat het in Limburg om een stijging van bijna 5%.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Bokstel en Waardenburg heb je 3 kwartier vertraging. De A2 Eindhoven-Os tussen Zon en Breugel en Uden-Zuid doe je er 20 minuten langer over. A58 Eindhoven-Tilburg, bij Moergestel 1 kwartier extra. En de N267 Drunen richting Andel, bij Wijkenaalburg 1/2 uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben...

0: Onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Voormalig honorair consul van Frankrijk Camille Oostwegel heeft onbegrip voor de arrestatie van archeoloog Wim Dijkman. Die werd gisteren aangehouden omdat hij de botresten van D'Artagnan na onderzoek naar Nederland had gebracht. In Maastricht is vanmiddag een overleden persoon gevonden. De politie doet momenteel onderzoek. Comedian Rogier Kalman is niet welkom in het Rothoes in Blerik. Het theater heeft zijn optreden geannuleerd na ophef.
2: Het nieuws van 6 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn de hoofdrolspelers, zoals oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel. Het onderzoek dat volgende week begint is bedoeld om te leren van de coronaperiode voor een eventuele volgende crisis. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding rijden er tot zeker 6 uur geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. Op andere trajecten rond de hoofdstad rijden minder treinen. Het OM wil dat een medewerker van de Wegenwacht die een fietser doodreed 2 jaar geleden de cel ingaat. Hij moet volgens het OM 2 jaar de cel in. De man was 2 jaar geleden in Eindhoven een automobilist aan het helpen toen een dief er met zijn portemonnee en telefoon vandoor ging. De Wegenwachter kwam later achter zijn locatie en reed de dief van zijn fiets. Diegene overleefde dat niet. De verdachte liet vandaag in de rechtszaal weten dat hij een mentaal wrak is sinds het incident. Op 4 juni is de uitspraak. De gemeente Amsterdam schiet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Gisteravond zijn door het Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer was. Ook voor de komende tijd worden tekorten verwacht. Daarom gaat Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vertraging op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Den Bosch West en Waardenburg doe je er 25 minuten langer over. Op de A50 van Eindhoven naar Os, tussen Zonnebreugel en Veghel Noord, is het oponthoud 20 minuten. Op de A58 Tilburg-Eindhoven voor het knooppunt Baterdorp nog een kwartier vertraging. En de N267 Drunen richting Andel, tussen de A59 en Wijk en Ouwburg, doe je er langer over, namelijk 30 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

Een hele goede avond. Het is op donderdagavond. Eventjes rond naar het klokje van 6 uur. Luistert u naar het programma Florizant. Mijn naam is Casper Werden. En we doen het allemaal voor het programma Florizant. Wat hebben we dit uur voor jullie? We hebben wat interviews van de pilspeurders die mijn collega Hilco en Geert hebben gemaakt voor ons programma. En natuurlijk heel veel muziek die er klaar staat voor jullie. We zijn het programma gestart met het Florizant lied. En daarna krijgen we Wesley Bronkhorst met Amalia. En ik zou zeggen, blijf lekker luisteren en er volgt nog veel meer muziek.

0: En dat was dan een nummer van Melanie Engels met Kiss Love en Repeat. We gaan nu luisteren naar een interview die Hilco en Geert hebben gemaakt van Scouting de Pilspeurders uit Venray. En dat doen we dan in twee delen. We starten met deel 1 en daarna volgt gelijk deel 2. Dus luister met plezier naar het interview van de Pilspeurders.
1: De gast bij de Pilspeurders, Scouting Venray, Huub Stevens, welkom. Waar hebben we net naar zitten kijken?
2: Nou, je hebt net met deze groep zitten kijken naar jongeren die we gaan leren van wat brand is, wat vuur is, wat gevaar ervan is. En hoe je, als het nog niet te groot is, zelf uit kunt maken.
1: Nu hebben we het wel over een hele speciale groep, hè, binnen de scouting.
2: Ja, dat is, wij noemen het de BE. Bij heel veel verenigingen noemen ze dat G-sport. Wij houden niet zo van dat woord gehandicapt, want we hebben er ook bij die zijn autistisch of heel verlegen of heel stil aangelegd. En wij noemen dat liever BE-jongeren. Ieder kind heeft zijn eigen bijzondere eigenschap. Dus wij noemen dat hier BE-jongeren.
1: Hoe zijn jullie tot dit initiatief gekomen?
2: Deze groep bestaat dit jaar hier bij deze vereniging 35 jaar. Dus 35 jaar geleden heeft deze vereniging gezegd: wij zetten de deuren open ook voor dit soort jongeren. Ook zij mogen het scoutingspel spelen. En sindsdien is het één groot succes geworden.
1: Ja, hoe is dat eigenlijk ontvangen binnen de gemeenschap Venray?
2: Ik moet wel eerlijk zeggen dat heel lang gemeenschap Venray niet wist dat dit soort jongeren bij onze vereniging ook van harte welkom waren. We zijn bewust naar buiten gegaan, ook het centrum ingegaan. We hebben er ooit een keer een brug gebouwd met dit soort jongeren. En we zoeken het op via de media. Mensen, heb je een kind wat graag scouting wil doen en heeft een begeleiding nodig, dan is hij hier van harte welkom.
1: Ik zie het in jouw pretogen, je geniet er echt van, hè?
2: Ja, dat is mijn lust en mijn leven. Deze kinderen kun je zoveel meer krijgen dan je zelf aan hun kunt geven. Die geven jou 100% voldoening.
1: Hoe oud moeten de kinderen zijn om zich aan te melden bij jullie?
2: We gaan een beetje uit vanaf een jaar of 6. Bij de gewone speltakken, bij de bevers, is het al vanaf 5 jaar. Bij ons gaan we een beetje uit van een jaar of 6. Maar we kijken niet zoveel naar de geboortedatum. We kijken meer naar de ontwikkeling van het individuele kind. Wat het wel kan of niet kan, hoort het een beetje met zijn ontwikkeling bij deze groep, bij de groene blouse, noemen we ze maar even. Of waar je net bent geweest bij de jongens met die bruine blouse, die zijn wat verder ontwikkeld, hebben wel nog steeds begeleiding nodig, maar durven zelf meer en kun je iets meer verantwoordelijkheid geven.
1: Nu zijn het nog kinderen, dadelijk worden ze volwassenen. Kunnen ze dan blijven binnen de PO-speurders?
2: Jazeker, want boven deze twee groepen hebben we nog zo'n groep. En dat zijn de volwassenen, dat zijn twintigers, dertigers. En daar zitten twee hele fanatieke, gezellige leidingen op. En hier hoef je niet weg.
1: Om de 14 dagen hebben jullie deze activiteiten bij het clubhuis. Maar jullie doen ook andere dingen.
2: Ja, wij zijn nu dit jaar gastheer voor de SMB-dag, zoals ze dat noemen, in Limburg. Scouting Limburg organiseert 1 keer per jaar zo'n dag dat alle scouts met een beperking, in welke vorm dan ook, samenkomen om een geweldige mooie middag te doen. En dat hebben wij hier dit jaar op 13 juni.
1: En wat kunnen wij allemaal verwachten 13 juni?
2: Nou, 13 juni kun je al meer dan 100 aanmeldingen hebben we. Dus dat wordt een gigantische grote groep. Het is middags eerst gezellig samenkomen, een broodje eten met wat lekkers erop. Want de verse groep die komt helemaal uit Maastricht, komt helemaal naar Venray toe. Dan hebben we contact gehad met het Vincent van Gogh Instituut. Over hun terrein wordt een hele leuke speurtocht in elkaar gezet. Een soort vossenjacht. Waar ze in het thema van de middeleeuwen, zelfs de dierweide, daar mogen we terecht die dag, terwijl die normaal dicht is. Dus dat wordt voor die mensen een hele leuke, gezellige middag.
1: Dit alles brengt natuurlijk een hele grote organisatie met zich mee.
2: Ja, dat moet je wel voor openstaan. Als je voor dit soort jongeren iets wil organiseren, zelfs met zomerkamp, dan moet je er wel veel uren in steken. Daar ben ik heel eerlijk in. En dan is leiding zoeken heel moeilijk. Want er gaan er dit jaar een paar bij ons stoppen. Dus we maakten meteen misbruik van. Heel erg op zoek naar nieuwe leiding. Dus ben je een keer geïnteresseerd, kijk gewoon op onze site. Laat het een keer weten. Kom een keer meedraaien. En laat je verrassen hoe gezellig zo'n groep is.
1: Ja, nu we er toch zijn, kan je gelijk eventjes vertellen. Wat wordt verwacht van de leiding?
2: Nou, als eerste openstaan van dit soort jongeren. Laten we daar eerlijk in zijn. Er zitten niet twee dezelfde bij. Iedereen heeft zijn eigen eigenschap, zijn eigen hulp nodig of bijzonderheid. Dus dan moet je heel erg openstaan. Je moet ruim van geest zijn en altijd veel geduld op kunnen brengen. En daarnaast wel wat uurtjes in de week erin willen steken.
1: Ze zijn ook heel aanhankelijk, hè, deze jongens en meiden.
2: Ja, dat zijn ze absoluut. Er zitten knuffelbeertjes tussen. Je moet je wel altijd een beetje mee opletten. Ook met zomerkamp, daar ben ik ook heel eerlijk in. Als we al een keer ze moeten helpen, sommigen hebben hulp nodig bij hun verzorging, dan doen we dat altijd met twee volwassenen. Dat noemen wij het vier ogen beleid. Ja, want je weet nooit hoe deze kinderen thuis hun verhaal uit enthousiasme brengen. Dat ouders kunnen denken, wat hoor ik nu? Dus we hebben altijd wel met vier ogen beleid dat we alles veilig doen en verantwoord.
0: U heeft geluisterd naar de eerste twee delen van Scouting de Pilspeelders. Het interview die Hilco en Geert hebben gemaakt van ons programma. Maar we gaan zo meteen kunnen we dan nog gaan luisteren naar deel 3 en deel 4. Maar we gaan eerst starten met een muziekje. En dat doen we dan met Bella en het Beest met John de Bever. MUZIEK

0: En dan gaan we na de klanken van John de Bever met Bella en het Beest, gaan we weer verder met deel 3 en deel 4 van het interview van Scouting de Peelspeurders uit Venray.
1: Bestaat er ook nog een drempelvrees bij de ouders?
2: Niet zozeer om ze naar de groep te laten gaan, wel mee op zomerkamp te sturen. We krijgen meestal de eerste avond belletjes of appjes van ouders. Hoe gaat het? Moet ik hem komen halen? En meestal zeggen we altijd, ze piepen nog niet om jullie. Dus je hoeft ze niet te komen halen. Het gaat prima hier.
1: Ouders die nu zitten te kijken en die denken van, god, dat is wel leuk voor mijn dochter of zoon. Hoe komen ze in aanmerking of in aanraking met jullie?
2: Dat is helemaal niet zo moeilijk. Ga naar www.speelspeurders.nl. Dat staat als onze website. Daar staat per groep alles mooi uitgelegd. Daar staan allemaal linkjes dat je zegt, ik wil leiding worden, of ik heb interesse voor die speltak, of kan ik wat meer informatie krijgen. Komt allemaal bij onze secretaris terecht. Die stuurt het netjes naar de groepen toe waar het om gaat. En dan nemen we contact op. Dat is met een telefoontje of een mailtje. En dan loopt het.
1: Nog eventjes terug naar 13 juni. Worden jullie ook ondersteund door Scouting Nederland?
2: Nee, we worden niet ondersteund door Scouting Nederland. Scouting Nederland ondersteunt wel BE Scouting. Want maar ja, heel veel groepen staan er om wat voor reden dan ook niet zo echt voor open. Want de eerstvolgende groep in Limburg zit in Roermond. Dat is het dichtstbijzijnde van ons. En anders moet je naar boven toe, dan moet je naar Nijmegen. Dus voor mij mogen wel heel wat meer verenigingen zich ervoor inzetten. De deuren openzetten voor dit soort jongeren. En als ze willen weten hoe het werkt, gewoon even bellen. We helpen jullie wel.
1: Ze kunnen altijd bij Huub terecht.
2: Ze kunnen bij ons allemaal, hoor, bij de hele vereniging. We staan er echt open voor. Maar we hopen echt dat veel meer verenigingen dit gaan doen. Want dit zijn jongeren, je ziet het, ze genieten volop.
1: We hebben eerder met Huub gesproken. En nu hebben we een scout voor de camera. Daar hebben we Pim. Hey Pim, kan je nog eventjes vertellen wat jij nou allemaal vandaag hebt gedaan?
3: We zitten nu een vuurtje te maken.
1: Een vuurtje te maken? Nou, en wat heb je nu geleerd?
3: We doen over de brandweer.
1: En dan ga je nog meer dingen doen vandaag, of niet?
3: Ja.
1: Wat is er nou zo leuk om een scout te zijn?
3: Heel leuk.
1: En voor de kinderen die het nog niet weten, wat doet een scout nou precies?
3: Vuurtjes maken.
1: Ja, jullie spelen nou een beetje de brandweer na, hè? Want je moet ook dieren uit een boom redden. Heb je dat al gedaan?
3: Deze, een kat.
1: Die kat die zit er nog in. Wanneer ga je die redden dan?
3: Dadelijk na het vuurtje blussen.
1: En wat ga je vandaag nog meer doen?
3: Katjes redden. Het hondje redden.
1: En het hondje redden. En hoe ga je dat doen dan?
3: Met een ladder.
1: Met een ladder. Je bent een echte held, jij, hè?
3: Ja.
1: Hey Pim, heel veel succes. En we zien elkaar nog wel eens een keer.
3: Oké.
0: Even kunnen luisteren naar het viertal interviews van Scouting de Peelspeelders uit Venray, die mijn collega Hilco en Geert hebben gemaakt. Het was onlangs ook op televisie, dus vandaar ook de uitspraak voor de camera. Maar wij hebben hem ook gekregen voor ons programma Voor en Door Mensen met Mogelijkheden. Daar staat ons programma voor. Dus, maar we gaan ook verder met muziek. En dan gaan we een eentje doen van Kevin Smit met Dit is de Avond.

En dit was dan een nummer van Twan Fokkema, Santa Madonna. Ja, een programma Florizant. Waar staat programma Florizant voor? Programma Florizant is een programma voor en door mensen met mogelijkheden. En wij geven dan ook graag informatie aan onze doelgroep. Maar we gaan nu ook lekker fijn verder met muziek. En dat is een nummer van Bezen.

ook actief op Facebook? Word dan snel lid van Omroep Venray. En je krijgt automatisch de leukste nieuwtjes te weten over de radiozender van de regio. Kijk op facebook.nl/omroepvenray. En...

U heeft geluisterd naar een nummer van Frans Joostink. Ik leef mijn eigen leven. En we gaan verder met een nummer van Ben Verdelle. Mien Kemertje.

0: En dit was de nummer Fantasy van Bonnie en Clyde. En ja, als ik eventjes op het klokje kijk, zitten we rond de klokje van 7 uur. En dat betekent weer een einde aan het programma Florizant. Ik hoop dat u met plezier naar ons programma heeft geluisterd. Ik heb het natuurlijk graag gedaan. Mijn naam is Casper Weerde en ik deed allemaal onder de naam Flor voor het programma Florizant natuurlijk. En na ons kunt u nog verder luisteren.
1: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
2: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst. Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Voormalig honorair consul van Frankrijk Camille Oostwegel heeft onbegrip voor de arrestatie van archeoloog Wim Dijkman. Die werd gisteren aangehouden omdat hij de botresten van D'Artagnan na onderzoek naar Nederland had gebracht. In Maastricht is vanmiddag een overleden persoon gevonden. De politie doet momenteel onderzoek. Comedian Rogier Kalman.

0: Is niet welkom in het Rothoes in Blerik. Het theater heeft zijn optreden geannuleerd na ophef.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 7 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan is nog niet bekend. Dat vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel.
3: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat dat al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie er geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
2: De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. Zij hebben geen ervaring met het indammen van het virus, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
4: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
2: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer. Vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog. Het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam is in beide richtingen dicht geweest bij de Haringvlietbrug vanwege een uitgereden slagboom. Maar de A29 is in beide richtingen weer vrij. In beide richtingen moet je nog wel rekening houden met veel vertraging. Dan de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein heb je een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
7: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het Weerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt er ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
6: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
8: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar Aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check

En welkom weer bij een nieuwe aflevering van Volksmuziek met Schoen, het volksmuziekprogramma van Omroep Van Rij. En we zijn natuurlijk weer begonnen met een mooie titel die afkomstig was van de Ramzeer Muzikanten en de Kuschel Polka. Ja, waar dat u ook luistert en hartelijk welkom in Duitsland, Oostenrijk, waar dan ook. En natuurlijk, het wordt weer een tweetal uurtjes gezellig genieten van de volksmuziek die we hier vanuit Van Rij gaan presenteren in het programma Volksmuziek met Schoen. We gaan verder met de kapel uit het Limburgse, die originale Maaskapelle aan de Maaskantje.

Dat was alweer de derde titel in deze uitzending. En dat was wederom een orkest uit Nederland. Maar wel de Stardust Monats. De Böhmerwaldkapelle onder leiding van Martin Diederen. Met de titel Schön ist die Zeit der Rose. En dat werd gezongen door onder andere Martin Diederen en Tessa Kokkorn. Ja, de artiest van de maand. En we gaan gewoon verder met de gezellige volkstumelige klanken uit het Oostenrijkse. Waaronder het Zangtaler Quintet. En die gaan de titel laten horen. 60 jaren op die bühne. En die Joggelländer Bent Vuffler Polka. En zometeen het Böhmische momentje. Een orkest ook waar ik naar uitkijk over een aantal weken. Tijdens Black Halloween 2026. Een klein orkest van formaat. Maar ik denk dat ze geweldig zullen gaan klinken. En zometeen een voorproefje. Maar zometeen gaat hij dus ook genieten. Als eerste van het Zangtaler Quintet.

De gezellige klanken die je ook bij deze uitzending horen. We gaan verder met het Böhmische momentje. Het Böhmische momentje is deze week weggelegd voor een klein orkest. Noord-Zuid-Oost-Böhmische. Kleine formatie, maar groot van stuk. Over een aantal weken zullen we weer live gaan beluisteren. En nu gaat u ze beluisteren in Volksmuziekbezoek, het Volksmuziekprogramma van Omer van Rij met de titels Mit Blick voraus im Westen daheim en Tranen der Liebe. En zometeen natuurlijk een agenda. En de agenda is natuurlijk uitgebreid richting het Pinksterweekend 2026.

0: Noord-Zuidoost-Böhmische, oftewel Tränen der Liebe. En ik zeg van harte welkom tegen Luc Zonnemans van het festival Sonbrass Festival Asten. Ja, welkom Luc.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, Luc, ik zei tegen jou, de agenda is nu, gaan we nu doen. Wat gaat er het weekend plaatsvinden in Asten?
1: Ja, een heel mooi blaasmuziekfestival. 2 dagen volle bak. Met 17 clubs op 3 verschillende podia in en om ons gemeenschapshuis. Dus binnen en buiten hebben we een hele mooie line-up voor iedereen klaarstaan.
0: De mensen die de locatie een beetje kennen en alles. En ook het parkeren en dergelijke. Hoe is dat allemaal geregeld?
1: Ja, we hebben gelukkig een paar locaties in Asten toewezen gekregen. Waar wij ook parkeerplaatsen mogen hebben. Dus dat zal ook allemaal aangewezen zijn in het dorp. En zo wordt alles netjes in banen geleid. En vanuit daar is een klein stukje lopen naar het gemeenschapshuis.
0: Ja, en de mensen die dan het gemeenschapshuis, het kwartiertje, hebben gevonden.
1: Ja.
0: Hoe gaat dan alles in te werk vanaf een uur of 3 op de zaterdag?
1: Ja, op de zaterdag om 3 uur dan hebben we eigenlijk continu muziek op 1 van die 3 podia. En het zal ook op 1 plek zijn. En dan hebben we een aantal mooie clubs zoals de Maaschalkkapel en de originale Grimmvelder muzikanten die dan de dag beginnen. En dan gaan we mooi door naar South Brass en Broadway Brass. Dus we zijn heel blij dat die hebben kunnen contracteren. En buiten hebben we dan ook wat meer blaaskapelachtige dingen. En we hebben nog een kleine brass lodge die heel gezellig gaat worden. En daar gaat eigenlijk de zondag de hele dag nog weer door. Ze hebben om 11 uur het free shoppen met een club uit Mühltal in Duitsland. Heel blij dat die met de hele club naar Asten komen. En als headliners hebben we daar ook nog de brassers staan en Droekloeft. Naast ook weer wat lokaal talent van die Angeber en de Vlaglender Moesie. Dus het is heel, heel tof dat die allemaal bij ons staan.
0: En Droefdroeft, hebben jullie daar veel werk voor moeten doen om die naar een afstand te halen?
1: Ja, we hebben ze al een hele tijd terug hebben ze gecontacteerd. We mogen wel zeggen dat wij de eerste daarin waren, dus dat is super gaaf. En ja, je merkt wel aan alle professionele clubs uit Duitsland, Oostenrijk die kant op, die willen allemaal heel graag in Nederland spelen. Dus gelukkig hebben wij de financiële middelen gevonden om ze ook te kunnen contacteren.
0: Hoe kun je Droefdroeft omschrijven, Luc?
1: Ja, ik denk gewoon, ze komen bij ons 100 minuten spelen, maar het is 100 minuten volle power en gaan. En echt één groot feest, één grote show. Ik heb gehoord dat ze met een ledscherm komen, dus wordt één groot spektakel, denk ik.
0: Ja, en voor de algemene volkstuimelijke liefhebber, ja, Sonbrass, de Grunevelder, de Maaschalkkapel, het begint toch een beetje de authentiek en dan wordt het moderner. Kun je het zo omschrijven?
1: Zo kun je het omschrijven, ja. Maar ik zeg zeker in die Brass Lodge, daar hebben we ook nog een aantal Oberkruiner clubjes. Dus dat is ook leuk. En even wat kleinere settingen. En je ziet inderdaad wel, er is wel een beetje opbouw in het programma. Dus dat we wat klassieker beginnen, traditioneel beginnen. En dat wat moderner eindigt.
0: Ja. De mensen die nog naar Asten willen komen, hoe kunnen ze doen?
1: Ja, ze kunnen nog naar de website www.soundbrass.nl. En daar kun je nog tickets kopen voor allebei de dagen of voor een heel weekend. Dus op die manier kunnen ze er mooi bij zijn.
0: Dat zou ik zeggen, Luc, op de Asten en veel succes.
1: Ja, dankjewel. We zien elkaar.
0: Ja, dankjewel. En we gaan nu verder met de agenda. En jullie veel succes met de opbouw en tot het weekend. Dankjewel.
1: Yes, dankjewel.
0: Hoi, hoi.
1: Yo, hoi, succes.
0: Ja, en dan willen we dus niet alleen eventueel de weg naar Sonbrass in Asten gaan volgen. Maar op de zaterdag zijn er nog meerdere activiteiten. Want op de zaterdag dan kun je ook nog richting natuurlijk richting Panningen. Want daar is natuurlijk het altijd traditionele wekelijkse concert onder de toren met een orkest Sum Grunekrans en het seniororkest Noord-Limburg. Het vindt allemaal plaats vanaf de klok van 14:30 bij Dok 6. En daar bent u van harte welkom. Dan voor de liefhebbers die in de omstreken van België wonen, Rekum. Daar zal vanaf de klok van 18:30 een festival plaats gaan vinden met een viertal orkesten. De Aalender muzikanten, de Ransdorf muzikanten, de Ellentaler muzikanten uit El. En onder leiding van Bert Adams zal het programma afgesloten worden met Ons Genoegen uit Bree. Dan ook nog natuurlijk het weekend, zoals ik al zei. En waar we nu zojuist uitgebreid over spraken met Luc Zonnemans van het Sonbrass Festival in Asten. Die 2 dagen een behoorlijk vol programma hebben. Maar als dat nog niet genoeg is op maandag, dan kunt u ook nog gaan genieten van een drietal evenementen zelfs. Want het Sonsbeek dubbel met blaasmuziek vindt plaats in Arnhem. In het Sonsbeek paviljoen. Met medewerking van de Isetalen muzikanten uit Renen. En Leidenschaft Kapelle uit Leiden zal daar het programma compleet maken. Is dat nog niet genoeg? Muziek in Forstgarden, ook een wekelijks iets in Duitsland, in Kleef. Daar zal een optreden zijn van blaaskapel De Fraps uit Leut. En de entry daar is geheel gratis. En dan in de gemeente Pelemaas bij een picknickconcert bij blaaskapel De Breedhaler in Maasbree. En dat vindt dan maar plaats op de locatie Korte Heide 18 in Maasbree. Dus een boordevol weekend, Pinksterweekend, met uitgebreide aandacht aan de blaasmuziek. Maar nu gaan we ook weer verder met de blaasmuziek en het Mierische gevoel. We gaan afreizen naar Tsjechië, want daar is het orkest gehuisvest, Mistrianka. Ze gaan de titels laten horen. Pendolinko, Dominka en Petovi. Ik zou zeggen, geniet van de klanken die gaan komen. En aansluitend natuurlijk de artiest van de maand, de Böhmerwaldkapelle uitschijnen met Für ein ander Dag.

Ja, en dat is dus eventjes iets te snel. Net kwam hij niet en nu kwam hij wel. En dat was, is natuurlijk de Chazitale blaasmuziek die zometeen hun opwachting maken met Bollenhoentepolka. Ja, dat was als laatste de Buurwaldkapelle uit Schinnen. Met vier einander daar van hun laatst verschenen verzameld cd. Die op een top in orde is. En die afgelopen maand status monats is. En volgende week natuurlijk nog een tweetal titels hiervan. Ja, de Shazaktaler zijn een nieuwe versie of een nieuwe samenstelling gedeeltelijk verder gegaan. Zal ook een van de optredende orkesten zijn over een aantal weken in Oostenrijk, in Blechlewien. En daarom staan ze nu ook op het programma. En liggen draai, zullen zometeen het programma vervolgen. En richting de klok van 8 uur nog één titel van Sepp Neuerer en Helmut Weiner project in Freundes. Kruis. Veel plezier tot de klok van 8 uur met onder andere de Shazaktaler met Bollenhoentepolka.

0: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
1: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
0: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Utrecht zijn mensen op de been om asielzoekers te steunen. Er is een solidariteitsprotest tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein en een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens een verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld.

0: De activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In 3 vliegtuigen zijn ze geland in Istanbul. De groep was met hulpgoederen onderweg naar Gaza, maar werd in internationale wateren meegenomen door Israël. Op beelden was te zien dat zij daar hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalist Gijs Sanders van BNN-VARA. En ook zijn cameraman was erbij. Hij vertelt hoe het met hem gaat.
1: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed van afgekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard gebleven.
0: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van 2 achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs een weg in Portugal gevonden. De Franse moeder had de kinderen volgens de biologische vader meegenomen naar Portugal. Hij had ze als vermist opgegeven. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. Haar advocaten zeggen dat het onterecht is en dat Wesky teleurgesteld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor crimineel Tachi, maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Wesky's advocaten gaan wel waarschijnlijk in beroep. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot 1 graad of 10. Morgen veel zon bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9:00 AM tot 6:00 PM. En zondag tot 12:30 PM. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

En welkom terug bij het tweede uur van Volksvriendbezoek. Het Volksvriendprogramma van Omroep Van Rijn is aflevering 1423. Ja, het tweede uur dat gaat eraan komen. En dat zijn we begonnen met Frans Posch met zijn Ingburger Taler. Met de mooie regimentsmars. Ja, de gast voor het tweede uur is ook aanwezig. Dus daar gaan we zo meteen uitgebreid mee praten in het gedeelte wat na dit gedeelte gaat komen. En natuurlijk gaan we eerst de blaasmuziek uit het eigen land of een knipoog naar België laten horen. En dat gaan we doen met een orkest wat helaas niet meer bestaat, maar wel afkomstig is uit het Belgische. De lustige Egelander Gruus aus Limburg in Marspolka zal dat zijn. En zoveel schönes Mädchen in mooie polka. Vervolgens dan de wekelijkse plaat van Erons Moosjoens en Egelander muzikanten. Deze week ook nog een mooie mars, de Alte Kameraden. En daarna gaat u luisteren naar Auf der Vogelwiese van Zesser Sprung. En dan zullen we gaan luisteren naar de artiest van vanavond die aanwezig is. Uw aandacht voor de lustige Egelander.

0: Dat was Sandra. En ik zeg van harte welkom tegen Sandra. Sandra, welkom in Valderij.
1: Dankjewel, Rob.
0: Ja, dat was De hemel had meer geschikt. Ja, met de deur in huis te vallen. Wie is Sandra?
1: Sandra is 52 jaar. Geboren en getogen in Eigenshoven, Kerkrade. Van thuis uit met muziek opgegroeid. Mijn vader was altijd bij de Anzertal, heb ik je net verteld. Hè. En ik vind...
0: Daar is eigenlijk een klein beetje ook mee begonnen natuurlijk. Want ja, hetgeen moet ergens beginnen.
1: Ja.
0: Maar in dat opzicht toch, op later leeftijd om het zo te zeggen, toch begonnen, de stoute schoenen aangetrokken om het zangwereldje in te gaan. Ja.
1: Als klein meisje vond ik het altijd een leuk deel op school optreden. Stond met een wc-rolletje en een zoals ieder kind een meisje dat doet voor de spiegel. Dus het zat wel altijd al een beetje in me. Maar eigenlijk nooit de stap durven zetten. Of dat je goed genoeg vond, bijvoorbeeld. Je moet af en toe ook een duwtje in de rug krijgen, bij wijze van.
0: Ja, en dan komt er een situatie dat het dan... voorvalt dat er iets gebeurt, ook privéomstandigheden. Ja. En dan van het een komt het ander.
1: Ja, precies.
0: Want eigenlijk is het bij jou zo gelopen.
1: Ja, mijn vader is over een week, 4 jaar geleden overleden. En mijn vader heeft altijd in muziek gezeten. En toen hebben we eigenlijk het idee gehad om een liedje voor hem op te nemen. Dat heeft hij ook nog gezien en gehoord. Daar hebben we een video bij gemaakt. En toen kreeg ik eigenlijk een beetje het commentaar van... Hey, je hebt een leuke stem, daar moet je iets mee doen. Dus eigenlijk is zo het balletje gaan rollen. En heb ik eigenlijk op die manier ook het verdriet weten te verwerken.
0: Ja, want ja, dan is de titel die we zojuist gehoord hebben wel 1-1 is 2.
1: Ja, een beetje wel. Past er wel een beetje bij, ja.
0: Want hoe ben je bij deze titel als eerste aan aanraking gekomen dan eigenlijk?
1: Leide Bruin van Royal Music Productions. Die had die al een paar jaar liggen en die had me een paar liedjes gestuurd. Ik heb in november een carnavalsliedje bij hem opgenomen. En toen zei hij van, ik heb nog een paar liedjes voor je liggen. Zoek je eentje uit. Dat heb ik zo allemaal beluisterd. En deze sprak me meteen heel erg aan. En daar hebben we dan werk van gemaakt. En uitgebracht.
0: Wat vond je dan, die andere twee heb ik dan zelf niet gehoord. Maar wat sprong eruit in deze dat je zag van, daar ga ik verder?
1: De melodie. Ik vond het wel een fris dansnummertje eigenlijk wel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dadelijk gaan we nog luisteren naar een, wat kun je zo zeggen, een mooie poppery met die smash, in wat voor taal in dit programma je het maar wilt noemen.
1: Ja.
0: Een slager met die. Als ik dan het beginnen hoor, dan denk ik van ja, zo beginnen ze allemaal.
1: Ja, dat klopt.
0: Mag ik dat zo zeggen?
1: Jazeker. Ja, na het carnavalsliedje dat ik had, dat had ik echt voor Egerser, hier met mijn Egerser, had ik echt voor mijn dorpje Egershoven gemaakt. En dan ga je toch denken van, hey, wil je hier verder mee? Dat wil ik. Ik wil ook wel met de carnaval ook weer liedjes gaan maken. En dan moet je toch een beetje een repertoire. Ja, en dan komt dan toch zo'n slagermedley. Dan word je dan ook aangeraden van, doe dat toch ook maar erbij. Dat is ook leuk. Dus ja, dat.
0: Ja. We gaan nog eens even luisteren naar die slagermedley. Want wat komt er allemaal dadelijk voorbij? Wat kan je allemaal zingen?
1: Du hast mich tausendmal belogen. Wat was het nog eens? Oh, je overvalt.
0: Zullen we de mensen gewoon laten verrassen?
1: Ja, doe maar even.
0: Die zit er in ieder geval in. Dat heb ik aan het begin gehoord. Daar gaan we mee beginnen. Ik zou zeggen, zometeen zijn we terug bij Sandra. En dan kunt u nu horen wat er uit dat stemmetje komt. En dan heb je juist ook al een klein beetje gehoord. Maar nu met de slagermelodie.

0: Sandra met de slager medley. En Sandra is nog hier. En Sandra zegt van, ja, wat is dat toch een gezellige medley. Die medley, want daar zit van alles in.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, zou ik bijna zeggen van, hoe is die tot stand gekomen? Ja, je moet wat vulling hebben voor dat programma.
1: Ja, ook. En dat je ook een beetje wat voor je repertoire hebt. Ik ben, volgende week komt nog eentje uit. Heb ik van Corrie Konings de cover. Komt er een uit van Druk je lijf tegen dat van mij. Vond ik ook leuk om erbij te hebben. En dan gaan we nog verder met eentje. Dus er staan nog een stuk of vier op het programma nou de komende tijd.
0: En dan breekt het vast loonseizoen aan. Ja, en dan heb je nog wat te klaar liggen, denk ik.
1: Ja,
0: dan
1: ga ik ook nog twee opnemen. Eentje voor mee te doen in Kerkrade weer voor de slagerparade. Want dat vond ik toch wel erg leuk om te doen. Dan ben ik mee begonnen en toen dacht ik van ja, dat ga ik toch wel doen.
0: Dat wil je erin houden en ja. Heb je daar ook nog een tijdlijn in liggen of valt dat mee? Dat is gewoon ervaren hoe dat het loopt.
1: Ja, jawel. Het is gewoon heel leuk om erbij te zijn.
0: Ja. Die ervaring, gewoon het meemaken, genieten van het totaalplaatje.
1: Ja,
0: hoe dat
1: precies.
0: Ja, natuurlijk, dat is ook weer zoiets. Ja, je zegt al, nog niet zo lang aan het zingen.
1: Nee.
0: Maar wat voor mooie momenten heb je meegemaakt al met optredens? En speciale natuurlijk, wat je al zelf zegt. Het optreden tijdens het overlijden van je vader, de crematie of de uitvaart.
1: Ja,
0: dat is natuurlijk al dubbel speciaal.
1: Ja, het was heel bijzonder en we hebben mijn vader ook nog kunnen laten zien. Dus dat was ook heel mooi. Want ze zeggen altijd, je moet iemand iets laten zien voordat hij sterft. En niet als hij er niet meer is. Ja, dat vond ik dan wel altijd wel een puntje dat ik dacht van ja, dat wil ik wel voor hem.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, want de Antwoordtaler, je zegt het al, je bent ermee groot geworden. Want wat voor muzikant was hij?
1: Hij was ook zanger en basgitarist. En hij speelde vanaf een jaar of acht ook accordeon. Zelf, als klein jongetje al. Dus.
0: Maar jij bent geen instrumentrijk geworden?
1: Jawel, ik speel
0: ook
1: zelf
0: nog.
1: Ook al vijf of zes jaar Steirisch harmonica.
0: Dat wou ik zeggen, ik had al iets te zien. Ik dacht, zullen ze het toch eens even... Want dat is een tweede hobby erlangs.
1: Ja, dus,
0: en die combinatie, ga je die een keer opzoeken dan?
1: Dat vind ik nog best een dingetje. Ik vind het makkelijker op de bühne om te zingen als met het instrument op een bühne te moeten staan. Dat vind ik nog best wel...
0: Ingewikkeld.
1: Ja, vind ik best wel een dingetje.
0: Want wat maakt dat zo apart of lastiger?
1: Dat je toch wel...
0: De concentratie?
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Want ik krijg heel vaak... mijn zus speelt ook Steirische harmonica. We zijn eigenlijk samen begonnen. En dan spelen we eens op een verjaardag. En dan zeggen ze altijd van, jullie kijken zo serieus. Je moet eens lachen. Maar de mensen snappen niet dat je echt uit je hoofd... En dan ben je zo geconcentreerd.
0: Ik ken het.
1: Het is gewoon een dingetje.
0: Ik ken het. Ik kan een aantal voorbeelden aanhalen. Ik doe het nou niet. Als het microfoon straks dicht staat wel. Maar ik weet precies wat dat publiek zich kan ogen, kan beoordelen. In de zin van... Waar heb je mee te maken?
1: Ja, precies.
0: Je hebt niet in de gaten wat ik aan het doen ben.
1: Ja.
0: Dus kan ik zo stellen.
1: Ja, zeker.
0: Maar als je over Steirische harmonica praat... Ik weet dat ik in ruim 13, 14 jaar geleden... eens een keer in Zuid-Duitsland ben geweest. In Regen. De Rum Festival. Dat is dit weekend. Alleen maar met kleine orkesten. En alleen maar Steirische harmonica, harmonica's. Check. Het orkest van Landgraaf. Weet je nou... De Monica School. Denk dat je
1: ik weet wie je bent. Van René.
0: René Slabak. Die gaat er al jaren naartoe met een hele club.
1: Klopt.
0: En die heeft er ook vele optredens.
1: Ja.
0: Maar zoiets doe je niet? Met zo'n grote groep, zeg maar. Of bij René, zeg maar, in les.
1: Nee,
0: of
1: ik
0: gewoon
1: ben
0: zelf aanleren.
1: Ik heb eerst bij Harmonica School Parkstad gezeten. Maar die deed alles uit een boekje. En dan had ik eigenlijk het gevoel, ik kom niet verder. En Guido Beckers die doet heel veel van het Sloveense. Die heeft ook hele leuke technieken en van die riddeltjes ertussen. En dan ga ik eens in de twee weken bij hem op les. En dan krijg ik een videootje mee. En dan ga ik dat thuis zelf uit mijn hoofd leren. En dan speel je toch ook een stuk ontspannender dan dat je uit een boek aan het kijken bent.
0: Ja.
1: En dan kun je ook eens lachen naar de mensen. Maar
0: ik
1: moet ook heel eerlijk bekennen, nu ik sinds november met het zingen bezig ben, is het Steirische harmonica wel een beetje op een lager pitje komen te staan. ik kan het even niet allemaal tegen.
0: Nee, je moet toch even een goede volgorde erin zetten.
1: Ja, precies.
0: Ja, we gaan zometeen afrondend praten. En ik heb nog wat andere klanken klaarstaan de komende minuten. Onder andere wat Limburgs van Allenpower. Maar ja, daar komt de accordeon natuurlijk ook wel in aan bod.
1: Ja.
0: Maar ik nodig je bij deze uit voor een volgende keer alweer. Ja, en wie weet komt de microfoon en misschien de Steyr's Harmonica ook wel mee deze kant op. Wie weet, en dan zorg ik dat er nog meer mensen aanwezig zijn en dan gaan we het live doen. Maar dat lijkt me heel leuk. En ik wens je gewoon veel succes in de komende toekomst.
1: Super.
0: En we houden contact. En wie weet komt er nog veel meer materiaal uit voor jou. Zoals ik al zeg, volgende week. En over een paar weken dan kunnen de luisteraars dat ook weer van gaan genieten in deze uitzending. En de laatste informatie, Sandra, waar kunnen die vinden van jou? Op het social media?
1: Ja, op mijn Facebook. Ik moet eigenlijk nog een artiestenpaginaatje maken, maar dat heb ik eigenlijk nog niet gedaan. Ja.
0: Maar in ieder geval, als ze bij mij op Facebook kijken, dan weten ze jou ook wel te vinden. Dus dat komt ook in orde. Ik zou zeggen, dankjewel. En we drinken er zo meteen een eentje. En dan komt het helemaal in orde. Hier is voor jullie dankjewel voor Sandra. En we gaan verder met de uitzending.
1: Dankjewel voor de uitnodiging. En bedankt voor het luisteren.
0: Graag gedaan. En wie weet waar ze overal geluisterd hebben. We gaan luisteren naar Allenpower. En daarna die Algo Power met Böhmische Traum.

Dat was weer een mooi stukje muziek. En dat was van Sibylle Tragl. En die stonden natuurlijk weer. En dan hebben we natuurlijk nu eventjes niet de playlist bij de hand. Maar goed, dat wilde de plaat niet drukken. César Blast, dat zijn de volgende die verder gaan met de uitzending. En ja, die 9 minuten die we nog hebben, die gaan om als heel snel. Sibylle Tragl was dan met Ik bin verliebt in deine schöne Augen. Ja, en César Blast die zal het programma voortzetten met de Orkevisten Polka. En daarna wederom een klein orkest. En het wordt wat volkstumelijker afgesloten. We gaan er naar luisteren.

Ja, het tweede uur dat is weer voorbij gevlogen. Natuurlijk, als je gasten hebt en dat het gezellig is, dan gaat het altijd net even iets sneller. Ja, we zijn alweer aan het eind gekomen van weer een aflevering van Volksmuziek met Sjoerd. Het Volksmuziekprogramma van Omroep Van de Rij, aflevering 1423. Ik zou zeggen vanaf deze plaats, bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer en natuurlijk allemaal veel plezier met de activiteiten die je gaat doen in het Pinksterweekend 2026. En wie weet, tot in Asten bij Songbrass 2026. Tjus, om eens wel, of wiedersehen.

0: zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
1: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
2: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
0: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
2: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 9 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
6: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
7: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
5: De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Er zijn geen

0: ongeregeldheden gemeld. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag was er een afwisseling van opklaringen en een paar wolkenvelden of stapelwolken. Het is droog gebleven en de maximumtemperatuur die is uitgekomen op zo'n 23 graden bij een zwakke, af en toe matige wind uit een westelijke richting. Komende avond en nacht is het vrij helder. Bij weinig wind koelt het af naar zo'n 8 graden als minimumtemperatuur. Vrijdag overdag zijn er flinke zonnige perioden, ook enkele wolkenvelden of stapelwolken. Het blijft de hele dag droog. Er staat een zwakke wind uit een oostelijke richting. En de maximumtemperatuur die komt uit op een zomerse 26 graden.

0: Het nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker toeneemt. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu. Dat is een stijging van ongeveer 300% in vergelijking met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Cuba. De kleurcode van Cuba was geel, maar wordt nu oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba gaat al maanden gebukt onder stroomuitval en heeft vrijwel geen olie meer door Amerikaanse blokkades. Ook dreigt president Trump al weken met militair ingrijpen. En die druk wordt ook vandaag weer opgevoerd door de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.
2: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high.
1: Ander nieuws dan. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van 10.000 euro. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van SC Groningen. De Amsterdammers plaatsten zich daarmee voor de finale van de Europese play-offs.

zondag. De wedstrijd werd in Volendam gespeeld omdat de arena bezet was. De tegenstander zondag is de winnaar van SC Utrecht tegen Heerenveen. En die wedstrijd is nog bezig. Het weer helder op de meeste plekken. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schiet de hulp, meldt het Rode Kruis vanavond. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check en overnachten in Istanbul. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het treinverkeer is inmiddels weer hervat. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van der Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schiet te hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Afgelopen dag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonoreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonoreu, een stijging van ongeveer 300% met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. Het weer, het is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar Ekrem İmamoğlu opgepakt. Hij was burgemeester van Istanbul en zou het bij de volgende verkiezingen opnemen tegen president Erdogan. İmamoğlu zit nog steeds vast. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna drie kwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheidsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met testen en moeten landen meer doen aan preventie. Ook in Nederland steeg het aantal SOA-besmettingen, maar minder hard dan het Europese gemiddelde. 2 van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden die maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd ontdekt dat het meisje nog in de hete auto zat. De doodsoorzaak was ernstige uitdroging en een hitteberoerte. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.